0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO. VBRO.

Van maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het 12:30 morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekenen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling uit het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
2: I don't know what to say, it's a dream come true. The most beautiful stadium in the world is
1: Maar het München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij. Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nochtans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen nog meer heel erg zachte lucht. Woensdag een tikkeltje minder warm dan vandaag, 18, 19 graden. Maar donderdag zitten we dan weer met maxima van 20 tot zelfs 22 graden. En dat halfweg oktober. Reden is dat er heel erg zachte lucht aangevoerd wordt met een zuidelijke stroming. Onder invloed van hoge drukgebieden. Tegen vrijdag zal dan een storing dichterbij komen die ons wat minder warme lucht binnenbrengt. Maar toch ook dan nog gemakkelijk 15 graden. Wel met periode van regen. In het weekend dan minder warm, vooral zaterdag nog wat regen of een bij. En volgende week zou het dan weer droog en rustig zijn, met maxima ergens rond of net boven de 15 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de 5 regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij, ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten, over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
2: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world is unbelievable.
1: Maar het München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij. Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nochtans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
0: Dit is

0: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie draait alleen veel op een dag.
2: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivel staan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
2: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world is unbelievable.
1: Bij het München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
3: Viele momenten voor... Einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
1: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nochtans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Goedemorgen, luisteraar. Wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO-ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO-nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:45, een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijt. Radio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBRO. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een hele mooie dag. We starten koeler, met een 8, 9 tot 10 graden om de dag af te trappen. Maar vanmiddag halen we maxima van 18, 19, lokaal zelfs gemakkelijk weer 20 graden. Dat ziet er dus heel goed uit, met heel veel zon. Paar hoge sluierwolken daarbij, maar god, dat heeft geen naam. En een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar het eind van de dag toe naar zuid draaiende windrichting. Kortom, een hele mooie najaarsdag. Oktoberse normen, ja, die zijn er eigenlijk gewoon niet meer, want we zitten opnieuw op hele hoge waarden voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de 5 regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig. Dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
2: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world is unbelievable.
1: Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
3: Viele momenten voor... Einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
1: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
4: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest...

Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor O Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.

0: Vandaag wordt een hele mooie oktoberdag. Opnieuw met hele warme temperaturen, zoals we al de hele week noteren. De temperatuur loopt vandaag weer gemakkelijk op naar 18, 19, zelfs 20 graden. En dat zijn toch wel bijzonder hoge waarden voor oktober. Die warme lucht wordt aangevoerd onder invloed van hoge drukgebieden. Die zorgen voor een zuidwestelijke, later zuidelijke stroming met die warme lucht die eraan komt. Weinig wind, zwakke tot matige wind en vooral ook heel veel zon. Weinig of geen wolken, of het zijn maar een paar hoge sluierwolken die verschijnen, maar veel stelt dat niet voor. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend, aan de kust iets hoger. Ook rustig en ook morgen is een hele mooie zonnige dag met temperaturen die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 20, 1, 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook, helder. Later wat meer wolken en vrijdag trekt dan een zwak front door met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust, zondag is droog en dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden. Geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe en een ja, toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
2: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world is
1: Champions. Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
3: Viele momenten voor... Einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
1: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van 8. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: En we schuiven alweer naar het volgende weerbericht. Het komt er aan over weinige ogenblikken met Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een hele mooie dag. We starten koeler, met een 8, 9 tot 10 graden om de dag af te trappen. Maar vanmiddag halen we maxima van 18, 19, lokaal zelfs gemakkelijk weer 20 graden. Dat ziet er dus heel goed uit, met heel veel zon. Paar hoge sluierwolken daarbij, maar god, dat heeft geen naam. En een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar het eind van de dag toe naar zuiddraaiende windrichting. Kortom, een hele mooie najaarsdag. Oktoberse normen, ja, die zijn er eigenlijk gewoon niet meer, want we zitten opnieuw op hele hoge waarden voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Assa, assa, assa, assa. Oh, de mensen doen wel anders in het dagelijks gebruik. Speelt de ene hippie en de andere weer fluit. De ene is onthouden en de andere consument.

0: VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Premier Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trizzoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
3: Ik weet niet wat te zeggen. Het is een dream come true hier. Het most beautiful stadium in the world.
2: Maar het München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
4: Viele momenten voor einfach gutes Fußball.

0: gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
1: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472-90-2212. Dat is 0472-90-2212.

Vandaag wordt een hele mooie oktoberdag. Opnieuw met hele warme temperaturen, zoals we al de hele week noteren. Temperatuur loopt vandaag weer gemakkelijk op naar 18, 19, zelfs 20 graden. En dat zijn toch wel bijzonder hoge waarden voor oktober. Die warme lucht wordt aangevoerd onder invloed van hoge drukgebieden. Die zorgen voor een zuidwestelijke, later zuidelijke stroming met die warme lucht die eraan komt. Weinig wind, zwakke tot matige wind en vooral ook heel veel zon. Weinig of geen wolken, of het zijn maar een paar hoge sluierwolken die verschijnen, maar veel stelt dat niet voor. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend, aan de kust iets hoger. Ook rustig en ook morgen is een hele mooie zonnige dag met temperaturen die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook, helder. Later wat meer wolken en vrijdag trekt dan een zwak front door met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust. Zondag is droog. En dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden. Geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe. En toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
0: Je zingt mee, de hits van eigen bodem op

0: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banning.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik hè?
1: Een nieuwe outfit hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè? Zandor Rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man.

0: maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
1: Dit is

niemand mag dit weten. En je keek me lachend aan. Oh, die meiden staan te wachten, dus je moet nu wel echt gaan. En je bent ook veel te druk, dat was mij al lang bekend. Van binnen nog een jochje, maar gedraag me als een vent.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwist de beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Etelem bij Oudenburg is gisterenmiddag een 79-jarige automobilist gewond geraakt. De man reed rond 3:30 in de Dorpsstraat om een onduidelijke reden tegen een stenen verlichtingspaal. Hij werd met de mug Helene naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. In het onderzoek naar de dood van een 39-jarige vrouw in Schuiverskapelle is haar 42-jarige partner onder strikte voorwaarden vrijgelaten. De vrouw werd in mei vorig jaar dood aangetroffen in haar woning. De man erkende dat hij haar enkele rake klappen gaf, maar ontkent dat hij verantwoordelijk is voor haar overlijden. In de haven van Zeebrugge is het aantal mensen dat illegaal het havengebied probeert binnen te dringen sterk gedaald. In 2021 werden nog 637 incidenten geregistreerd. Vorig jaar waren er dat 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte personen daalde van de ruim 1700 naar 115. De voorbije jaren werd meer dan 13 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer camera's, detectiehekkens en een centrale controlekamer. In Brugge wordt vandaag gestaakt aan het gesloten centrum De Refuge. De vakbonden protesteren tegen het personeelstekort en de toenemende agressie waarmee medewerkers worden geconfronteerd. Een overleg met minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosschuyten leverde volgens de vakbonden geen oplossing op korte termijn op. Vandaag volgen nieuwe gesprekken met de dienst Vreemdelingenzaken. In Geestel komt een jarenlange burenruzie vandaag voor het Hof van Beroep. Een 35-jarige bewoner van de Canadalaan zegt dat hij jarenlang werd lastiggevallen door een buurman en zijn zoon. Daarbij zouden onder meer urine, glasscherven en kattenuitwerpselen over de omgeving zijn gegooid. De zoon kreeg vorig jaar 25 maanden effectieve celstraf. De vader werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf. In het Helleketelbos bij Poperingen is een opmerkelijke zwarte loopkever ontdekt. Volgens onderzoekers gaat het om de eerste waarneming van deze soort in de hele Benelux. De kever werd gevonden tijdens een grote natuurtelling op 20 en 21 juni. Ondanks de hitte en het onweer werden bijna 2900 verschillende soorten geregistreerd. En dat is een nieuw Belgisch record. En we eindigen in Kortrijk. Daar drijft sinds gisterenmiddag een Porsche op een ponton in de Leie vlakbij de Broeltorens. Het gaat om een reclamestunt voor de 6 uren van Kortrijk. De rally vindt plaats op 14 en 15 november en is gratis toegankelijk. Tijdens het rallyweekend zijn er ook 3 feestavonden met onder andere Toe Fabiola en Yves de Ruiter.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een hele mooie dag. We starten koeler, met een 8, 9 tot 10 graden om de dag af te trappen. Maar vanmiddag halen we maxima van 18, 19, lokaal zelfs gemakkelijk weer 20 graden. Dat ziet er dus heel goed uit, met heel veel zon. Een paar hoge sluierwolken daarbij, maar god, dat heeft geen naam. En een zwak tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar het eind van de dag toe naar zuiddraaiende windrichting. Kortom, een hele mooie najaarsdag. Oktoberse normen, ja, die zijn er eigenlijk gewoon niet meer, want we zitten opnieuw op hele hoge waarden voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.

0: luisteraars, goedemorgen en welkom in de moppetrommel opnieuw met dokter Erik natuurlijk. Hè. Ik zit nog zuster mijn boterhammetje aan het tip eten, maar in dit geval mag je nu alweer bellen door ons bekend nummer voor een mopje te vertalen. Ik zie benieuwd dat we de lijn gaan krijgen. Ah, daar is de telefoon, zeg voilà. We gaan ik luisteren wie dat bent. Hallo.
1: Hallo.
0: Met wie?
1: Het is met Zinnie Zamer.
0: Ah, hoe ik het goed verstaan heb, is het Zinnie Zamer.
1: Ja, ja. Nu eerst maak ik ook, ik heb hem op verteld, ik heb het nog nooit gedaan. Het is de eerste keer.
0: Ja, inderdaad, de eerste keer dat hij belt.
1: Ja, het is wel een beetje een vullenbop. Mag ik dat ook?
0: Een vullenbopje, ja, dat moet toch zien dat niet aangebrand is natuurlijk, hè?
1: Ja, jawel. Dit is zo, hè. Dus er was een vrouw, een dame dus, en ze moest naar de tandist, naar de tandarts.
0: Ja.
1: Ja, dus je komt bij de tandarts, er was een man, hé, en de tandarts zegt, dag mevrouw, kom maar binnen en zet u maar, hé, op de stoel.
0: Ja.
1: Dus ze zet haar op de stoel, ze legt haar volledig plat en ze doet er zo heel wit haar benen open.
0: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
1: Ja, zegt de tandarts, maar mevrouw, ik vind dat geen gynaecoloog, hé. Ik ben een tandarts.
0: Ja.
1: Ja, ze zegt, ik weet het wel. Ik heb mijn mannen gezeten, allemaal naar de tandarts. En vroeg ik dat hij mijn tanden eruit haalt.
0: Bos, hè, die zegt gewoon wel, dat is ook het waar woord wat hij verteld werd horen.
1: Het is ondeugend, hè.
0: Ja, Zinny zegt, moet ons zien dat ik niet van mijn stoel rollen hier, we zeggen van, dat we geen klachten kregen, hè.
1: Allee, het is ook dat niet te aanbrand was, hè. Want anders zou ik nooit meer mijn baan nu, jongleren. Ik vind je zo'n toffe pee.
0: Nee, het is goed, want dat is een keer een beetje minder aanbrand, we zijn
1: niet. Het is goed. Allee, ik kon het niet meer doen. Er zijn nog veel groeien van Zinny aan mij. En tot de nachtje keer, hè, jongleren.
0: Ja, Zinny aan mij. Tot de volgende keer, hè.
1: Kusjes, hè, kusjes.
0: Kusjes ook, ja.
1: Ja.
0: Dankjewel. Allee, we zitten erbij, luisteraars. Nog een prettige dag, zeg. En tot de volgende keer in de moppetrommel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
2: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

Dick en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: Masters en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, putter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
1: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwist de beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Dit

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeerscentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
2: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
3: Ik wil stralen, ik wil zingen.
2: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor O Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com.
4: Almshop20@gmail.com.
2: Of via 0468 23 1680.

0: Goedemiddag luisteraar en van harte welkom in de woensdagse VBRO Radioclub met het nieuws van 12 dat we inmiddels alweer achter de kiezen hebben, het allereerste middagnieuws. Er komt uiteraard meer straks omstreeks 12:30 nog een keer en ter afronding van deze lunch samen ook nog om 13:00. En daartussenin weerman Geert Nasens, twee keer de weersvooruitzichten voor deze namiddag en zijn uitgebreide middagweerbabbel omstreeks 13:45 in de show. Uiteraard. En natuurlijk heel veel fijne muziek voor bij de lunch. Smakelijk!
1: Hey vrienden!

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het heel erg warm najaarsweer. Je kunt zelfs spreken van nazomer en zelfs zomer eigenlijk, want dat zijn voor oktoberse normen bijzonder hoge temperaturen. Die scoren gemakkelijk richting een 18, 19, zelfs lokaal 20 graden. En dat is toch wel heel erg hoog voor de tijd van het jaar. Temperaturen daarbij, ja, die zijn dus absoluut oktober onwaardig, maar ook het weerbeeld is bijzonder goed met heel veel zon, weinig of geen wolken, of het zijn een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar zuid draaiende richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag.

0: farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugsverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
2: Banning.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, totdat ik er gevonden heb, hè? Zendo Rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren die mij zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat, hè? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion, Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Dit is VBS.

Vandaag een hele mooie oktoberdag. Opnieuw met hele warme temperaturen, zoals we al de hele week noteren. De temperatuur loopt vandaag weer gemakkelijk op naar 18, 19, zelfs 20 graden. En dat zijn toch wel bijzonder hoge waarden voor oktober. Die warme lucht wordt aangevoerd onder invloed van hoge drukgebieden. Die zorgen voor een zuidwestelijke, later zuidelijke stroming met die warme lucht die eraan komt. Weinig wind, zwakke tot matige wind en vooral ook heel veel zon. Weinig of geen wolken, of het zijn maar een paar hoge sluierwolken die verschijnen, maar veel stelt dat niet voor. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend, aan de kust iets hoger. Ook rustig en ook morgen is een hele mooie zonnige dag met temperaturen die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 20, 1, 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook, helder. Later wat meer wolken en vrijdag trekt dan een zwak front door met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust, zondag is droog en dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden, geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe en een toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugsverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
1: Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en

Feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12. Dit

Vandaag een hele mooie oktoberdag. Opnieuw met hele warme temperaturen, zoals we al de hele week noteren. De temperatuur loopt vandaag weer gemakkelijk op naar 18, 19, zelfs 20 graden. En dat zijn toch wel bijzonder hoge waarden voor oktober. Die warme lucht wordt aangevoerd onder invloed van hoge drukgebieden. Die zorgen voor een zuidwestelijke, later zuidelijke stroming met die warme lucht die eraan komt. Weinig wind, zwakke tot matige wind en vooral ook heel veel zon. Weinig of geen wolken, of het zijn maar een paar hoge sluierwolken die verschijnen, maar veel stelt dat niet voor. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend, dan de kust iets hoger. Ook rustig en ook morgen is een hele mooie zonnige dag met temperaturen die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook, helder. Later wat meer wolken en vrijdag trekt dan een zwak front door met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust. Zondag is droog. En dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden. Geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe. En een toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.

0: Goed. In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. VBRO.
1: Gewoon gezellige radio. U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplassen en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeerscentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk

woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.

0: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Negen.
1: Ik wil stralen, ik wil zingen.
0: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het heel erg warm najaarsweer. Je kunt zelfs spreken van nazomer en zelfs zomer eigenlijk, want dat zijn voor oktoberse normen bijzonder hoge temperaturen. Die scoren gemakkelijk richting een 18, 19, zelfs lokaal 20 graden. En dat is toch wel heel erg hoog voor de tijd van het jaar. Temperaturen daarbij, ja, die zijn dus absoluut oktober onwaardig.
2: De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het heel erg warm najaarsweer. Je kunt zelfs spreken van nazomer en zelfs zomer eigenlijk, want dat zijn voor oktoberse normen bijzonder hoge temperaturen. Die scoren gemakkelijk richting een 18, 19, zelfs lokaal 20 graden. En dat is toch wel heel erg hoog voor de tijd van het jaar. Temperaturen daarbij, ja, die zijn

0: goed, met heel veel zon, weinig of geen wolken, of het zijn een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar zuid draaiende richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
2: En met gastvrouw Suzy Marel.

Ricky en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: altijd gezellig. Dit is VBRO. VBRO. Wij zijn fier op Nederlands.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Etelem bij Oudenburg is gisterenmiddag een 79-jarige automobilist gewond geraakt. De man reed rond 3:30 in de Dorpsstraat om een onduidelijke reden tegen een stenen verlichtingspaal. Hij werd met de mug Helene naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. In het onderzoek naar de dood van een 39-jarige vrouw in Schuiverskapelle is haar 42-jarige partner onder strikte voorwaarden vrijgelaten. De vrouw werd in mei vorig jaar dood aangetroffen in haar woning. De man erkent dat hij haar enkele rake klappen gaf, maar ontkent dat hij verantwoordelijk is voor haar overlijden. In de haven van Zeebrugge is het aantal mensen dat illegaal het havengebied probeert binnen te dringen sterk gedaald. In 2021 werden nog 637 incidenten geregistreerd. Vorig jaar waren er dat 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte personen daalde van de ruim 1700 naar 115. De voorbije jaren werd meer dan 13 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer camera's, detectiehekkens en een centrale controlekamer. In het Helleketelbos bij Poperingen is een opmerkelijke zwarte loopkever ontdekt. Volgens onderzoekers gaat het om de eerste waarneming van deze soort in de hele Benelux. De kever werd gevonden tijdens een grote natuurtelling op 20 en 21 juni. Ondanks de hitte en het onweer werden bijna 2900 verschillende soorten geregistreerd en dat is een nieuw Belgisch record. En we eindigen in Kortrijk. Daar drijft sinds gisterenmiddag een Porsche op een ponton in de Leien vlakbij de Broeltorens. Het gaat om een reclamestunt voor de 6 uren van Kortrijk. De rally vindt plaats op 14 en 15 november en is gratis toegankelijk. Tijdens het rallyweekend zijn er ook 3 feestavonden met onder andere Toe Fabiola en Yves de Ruiter.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het heel erg warm najaarsweer. Je kunt zelfs spreken van nazomer en zelfs zomer eigenlijk, want dat zijn voor oktoberse normen bijzonder hoge temperaturen. Die scoren gemakkelijk richting een 18, 19, zelfs lokaal 20 graden. En dat is toch wel heel erg hoog voor de tijd van het jaar. Temperaturen daarbij, ja, die zijn dus absoluut oktober onwaardig. Maar ook het weerbeeld is bijzonder goed met heel veel zon. Weinig of geen wolken, of het zijn een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar zuid draaiende richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december.
4: Als ik zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten.

0: onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in de Tasje in Ardooie. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.
1: Dit is

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.

0: in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
1: Ik wil stralen, ik wil zingen.
0: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor O Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het ook erg rustig weer. Het is zo goed als helder, met temperaturen die in die onheldere omstandigheden natuurlijk wel flink afkoelen. De nachten worden steeds langer en dan krijg je minima tegen de ochtend van een 8 à 9 graden landelijk tot rond een graad of 10 aan de kust. Rustig weer ook, zwakke wind uit een zuidelijke richting. En tegen de ochtend voert die ook geleidelijk steeds warmere lucht aan. Dat wil dus zeggen dat voor morgen alles nog wat beter wordt. Heel veel zon en nog wat hogere temperaturen dan vandaag. Die kunnen dan gemakkelijk weer overal richting 20 graden en wat meer gaan oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO. De VBRO top 30.
5: Nummer 21.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Sterfelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
2: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

En ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het ook erg rustig weer. Het is zo goed als helder, met temperaturen die in die onheldere omstandigheden natuurlijk wel flink afkoelen. De nachten worden steeds langer en dan krijg je minima tegen de ochtend van een 8 à 9 graden landelijk tot rond een graad of 10 aan de kust. Rustig weer ook, zwakke wind uit een zuidelijke richting. En tegen de ochtend voert die ook geleidelijk steeds warmere lucht aan. Dat wil dus zeggen dat voor morgen alles nog wat beter wordt, heel veel zon en nog wat hogere temperaturen dan vandaag. Die kunnen dan gemakkelijk weer overal richting 20 graden en wat meer gaan oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Nummer 9.

0: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
1: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt

0: opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeert de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Eeyore, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
2: Nieuws uit je regio. In Jabeke is vanmiddag een auto volledig uitgebrand op de E40 richting Frankrijk. De Franse bestuurder merkte rook onder de motorkap en kon nog op tijd stoppen op de pechstrook. Hij bleef ongedeerd, maar zijn wagen is volledig vernield. Door de bluswerken ontstond er meteen ook een lange file vanaf Loppem. In Roeselare is Team Industrie officieel failliet verklaard. Daardoor verliezen 125 werknemers hun baan. Het metaalbedrijf maakte onderdelen en constructies voor andere ondernemingen. Volgens de vakbonden is de kans klein dat curatoren nog een overnemer vinden. In het centrum van Zonnebeek is vanmorgen een zware oorlogsbom uit een kraanbak gevallen. De obus zat verborgen in een aangevoerde lading zand en kwam tevoorschijn tijdens nutswerken in de Iperstraat. Het projectiel stond nog op scherp, de politie stelde een veiligheidszone in en enkele mensen werden tijdelijk geëvacueerd. Dovo bracht de Duitse obus uit de Eerste Wereldoorlog veilig weg. 5 bestuurders die de afgesloten zone toch binnenreden, kregen een boete. 3 jonge mannen zijn opgepakt na een oplichting van een 72-jarige vrouw uit Knokke-Heist. De vrouw werd dinsdag telefonisch benaderd door een zogenaamde bankmedewerker. Even later kwam een valse politieagent haar bankkaarten, codes en juwelen ophalen. Camerabeelden brachten de politie op het spoor van een voertuig. Na een achtervolging op de E403 werden 22-jarigen en een man van 21 uit Doornik in Wevelgem gearresteerd. In Oostende is vanmorgen een volledige mobiele stormmuur opgebouwd. 62 stadsmedewerkers plaatsten tussen het Kursaal en de Visserskaaierum 900 meter waterkering. Daarvoor waren ongeveer 2000 balken en meer dan 6000 bouten nodig. Na anderhalf uur stond alles klaar. Het ging om een oefening ter voorbereiding op mogelijke overstromingen bij zware stormvloeden. Westtour heeft vandaag de nieuwe editie van het Lekkere Westen voorgesteld. De gids bundelt 258 restaurants, 148 cafés en 104 logies in West-Vlaanderen. 50 restaurants en 16 cafés zijn nu in de selectie. En we eindigen in De Haan. Daar zijn de 26-jarige tweeling Arthur en Louise Vermeulen samen een nieuwe huisartsenpraktijk begonnen. Ze studeerden samen af, werkten allebei in Oostende en keerden nu terug naar hun eigen gemeente. Op hun eerste ochtend kregen ze meteen een 13-tal patiënten over de vloer. De opening kwam bovendien net op tijd, want dokter Himpe ging diezelfde dag met pensioen.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het ook erg rustig weer. Het is zo goed als helder, met temperaturen die in die onheldere omstandigheden natuurlijk wel flink afkoelen. De nachten worden steeds langer en dan krijg je minima tegen de ochtend van een 8 à 9 graden landelijk tot rond een graad of 10 aan de kust. Rustig weer ook, zwakke wind uit een zuidelijke richting. En tegen de ochtend voert die ook geleidelijk steeds warmere lucht aan. Dat wil dus zeggen dat voor morgen alles nog wat beter wordt. Heel veel zon en nog wat hogere temperaturen dan vandaag. Die kunnen dan gemakkelijk weer overal richting 20 graden en wat meer gaan oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Hey, zit die

0: Zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Negen. Ik wil stralen, ik wil zingen. Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
1: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrien Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Eeyore, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Dit

Vanavond en vannacht helder. Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend. Aan de kust iets hoger. Ook rustig. En ook morgen is een hele mooie zonnige dag. Met temperaturen die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook. Helder. Later wat meer wolken. En vrijdag trekt dan een zwak front door. Met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust. Zondag is droog. En dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden. Geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe. En een toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: en 106.6 VBRO West.
1: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordine El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Manil riskeert de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Zizou Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters-toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
2: Vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
3: Banning.
2: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
2: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
2: Geen idee, vertelde ik.
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
2: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
2: Dus geen uren in mijn zoek naar parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat, de Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion, Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Roos, Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

Kenny en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina.

De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Eeyore, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen, keek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Eeyore, Tijgertje en Knorretje verkochten

0: is Disney dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv. Dit is Facebook.

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Že to si jedla ty novnosto.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeert de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaanse Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
2: Ik wil stralen, ik wil zingen.
1: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com.
0: Almshop20@gmail.com.
1: Of via 0468 23 1680.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: hartstikk idee. Wat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup. Leven, leven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog, bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

0: Nederlandstalig. Met luister- en levensliedjes, meezingers en alle toppers. En daarnaast ook die onvergetelijke VBRO-hits.
1: VBRO.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van

0: S'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Wanneer op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: his last one. Oh, oh,
1: oh, no! Dit is VBRO, de radio waar de Nederlandstalige artiesten schitteren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.